en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND. JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Waakhond sleept Meta voor de rechter. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de Turbo.
2: JND. De nacht van JND.
4: JND.
5: Deze is van mij.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
3: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
3: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
6: Willem met de Ochtendshow.
5: Dag van 7 tot 9.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op nul te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Iedere werkdag brengt...

0: je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het weer van Weer Online? Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de turbo.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders? Gran Café Restaurant 00.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaar geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Hij moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. 2 mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In de eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat alweer een file tussen Knoopend Hintalm en Afrit Kerkdriel, 8 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een kwartier vertraging tussen Prins Klausplein, het knooppunt en Zoeterwoude-Dorp, 9 kilometer file. Door werkzaamheden is de A27 Breda richting Utrecht een paar weken lang dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos staat 7 kilometer file. En een kwartier is de vertraging. Verkeer kan omrijden via de A59 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Vanune-mondzorg.nl.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio J&D.

0: Tunnel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via tunnel18.nl. Tunnel
1: 18, grill en bar.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag een dakkapel, in één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeierluiten.
10: Ja, die Snoeierluiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Ze zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al best wel wat files met flinke vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Half uur vertraging ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. 6 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum is dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli moet het verkeer omrijden via Den Bosch tussen Nieuwe Dijk en Knoopend Gorkum. Een half uur vertraging nu al, 7 kilometer file. A59, Zonzeel richting Den Bosch, ook alweer een file door een kapotte vrachtwagen. Dus afrit Dussen en afrit Heusden, 20 minuten erbij. En de rechterrijstrook, die is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto.
4: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.

0: jam.nl. Allee strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Vanuit de studio in Best, gewoon weer een ochtendshow. Met zometeen Kisby. Maar eerst gaan we luisteren naar Donnie en Frans Duits.
2: Bij J&D hoor je thuis.
0: En hun Frans Duits, dat is...
2: Radio J&D.
3: Het ging te snel, je m'appelle.

Gisby was dat met vallen en opstaan. En voor Gisby kon jij luisteren hier in de ochtendshow naar Tori en Frans Duits. Met hun prachtige chanson van de jaren.

0: Ik zeg goedemorgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw Nederlandse dag is weer gestart. En vandaag betreft het level 1702. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 244 van de JD Ochtendshow. Goedemorgen. Ja, vandaag niet vanaf het parcours van het Barens Power Weekend. Nee. Vandaag gewoon weer vanuit de oude vertrouwde studio in bed. Welke door airconditioning heerlijk gekoeld is. En waar gewoon alles lekker bij de hand is. Maar wat was het gezellig? Wat was het een weekend, zeg? En als we één ding aan het weekend hebben overgehouden, ja, dan zijn het wel de zoele zomerdachte van Rutger van Barneveld. Wat scoort die man een hit, zeg, op dit moment? Hey, de ochtendshow tot 9 uur deze ochtend. En zometeen na 7:30 ga ik je vertellen wat we deze week weggeven in de ochtendshow. En dat is niet misselijk. Nee. Het heeft allemaal te maken met de kermis in Best. Meer zeg ik nog niet. Naast het gebeuren met de kermis in Best ligt hier ook een etensbon klaar. Een dinerbon voor twee te waarde van €100. Welke te besteden is bij de culinaire hotspot van Eindhoven. Dommel 18. Heb jij iets goed te maken met je collega, met je buurman, buurvrouw, met je vriend, vriendin, een neef en nicht? Laat het ons eventjes weten. Een kort verhaal wat er precies goed te maken is. En wellicht dat er tegenover dat verhaal een dinerbon voor twee staat. En dan kun je alles eventjes recht gaan trekken al daar. Bij Dommel 18 in Eindhoven dus. Hey, en verder natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender, fijne muziek. En de inbox die staat wagenwijd open. Kom maar door als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat je wakker wordt op Bakker. Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je? En wat ga je vandaag op deze maandag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en op de WhatsApp 085 760 993.

0: in. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock
1: and roll is king. The Electric Light Orchestra met The Rock and Roll is King. Daarvoor Jeroen van Zelst met De Griekse Nacht.
2: #JND staat aan.
1: Hey, laten we eens even gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en op de WhatsApp. 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen. Ook in deze nieuwe week. Ook op deze maandag, de 22 juni. Laat de JND weten waar dat je luistert. Dat doet als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. En het maakt ons werkelijk waar. Geen flauwse oud of dat je nog te bed ligt, aan de ontbijttafel zit, of misschien ben je al keihard aan het werk. Het kan zomaar zijn. Laat het ons in ieder geval eventjes weten. Nou, JND staat aan op deze maandagochtend in Helvoort. Ik kreeg juist ook een appje vanuit Eindhoven, Zundert, Horst, Drunen. Maar ook in Dordrecht. Verder meldingen dat JND aanstaat bij de Vion in Tilburg, in Maarhezen en in Wijk en Aalburg. Dan Helma, die is er ook weer bij. Eventjes afwezig geweest vanwege een zware longontsteking. Maar ze is er weer bovenop. En ze zit in de auto. Ze is onderweg naar haar werk in de bos. Fijn dat je er weer bij bent, Helma. En dan in Helmond zijn Addy en Otto aan het schilderen. Mooi projectje, alle hier. We zijn vanochtend wel wat vroeger van start gegaan om de ergste hitte van vanmiddag maar weer te ontlopen. Zo staat hier geschreven. Gerbert Sanders uit Tilburg, die heeft JND ook aanstaan op deze maandagochtend. En Leo, Vincent en Bartje, die zijn momenteel bezig in Veldhoven. Robert, die groet ons vanuit Drunen. En dan even kijken, Ellen Legers uit Eindhoven. Die is er ook weer gezellig bij en die zou iets leuks willen horen. Iets opwekkends om deze maandag vol frisse moed te gaan betreden.
3: Word jij wakker door bakker?

0: Hilversum.
1: Wie van Elektra houdt.
0: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Kijk nou, de Reddelouw!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626-222-498.
7: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
8: Hé, hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
9: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
10: De mooiste
5: cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van Schijndel.
2: Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: GND Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een doorsnee maandagochtendspits met veel vertraging in Noord-Brabant. Vooral op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 6 kilometer file. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig vrij. De A27 daarentegen is helemaal dicht richting Gorkum vanuit Breda. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat het stil over 8 kilometer. Door werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli de weg afgesloten. A50 Oss richting Arnhem tussen Ewijk en Renkum 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met 3 auto's en een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden via de A15 en de A325. De zuidkant van Arnhem. De A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waspik en Afrit Heusden 9 kilometer file. Half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland.

0: Laat de zomer maar komen, zingt Ferry de Lid samen met Jack. Ja, en die zomer, die komt van de week. Wees maar niet bang.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Het is iets na 7:30. Welkom bij de ochtendshow van Radio JND. Het is maandag, het weekend zit er helaas op. Maar goed, we hebben deze week wel iets feits in de ochtendshow die misschien alle ellende van de werkweek doet vergeten. Ik heb hier namelijk iets liggen, of ik heb trouwens iets in mijn hand gewoon, wat geldig is van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. En als je een beetje nadenkt, dan is er namelijk kermis in Best. Dat is de gezelligste en de goedkoopste kermis van heel Nederland. Het hele dorp Best staat helemaal vol met de fijnste attracties, de mooiste, de spectaculairste dingen. Kortom, als je van kermis houdt, dan moet je daar naar Best komen. En ik heb hier een dagje kermis gratis in mijn hand. Ik heb hier een bon, dan kun je gratis een dagje zwieren en zwaaien. En als je deze bon wil winnen voor een gratis dagje kermis in Best, dan moet je even een appje sturen naar of via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. En om in aanmerking te komen voor dat gratis dagje kermis, moet je wel even kermis appen. Het woordje kermis appen uit de video. Ja, en als je dat doet, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden door ons. En als dat het geval is, dan heb je een gratis dagje kermis in je mik. Dus wil je gratis naar de kermis, op kosten van Radio JND, even kermis appen naar de studio. 085-760-9936.

0: De Detroit Spinners, Working My Way Back to You. En we draaien ook nog muziek van de drie J's, Los Vast en Maxime Vroger samen met Lassa. Flirts, de ochtendshow van Radio J&D. Het is op de kop af, 8:10 op deze maandagochtend. Binnenkort is het weer zover. Kermis Best, de gezelligste, maar ook de goedkoopste kermis van heel Nederland. Financieel gezien. Vele attracties opgesteld dwars door het hele dorp. Een en al kermisgezelligheid. En J&D kan jou eventueel een gratis dagje kermis geven. Ik heb hier een aantal kermisbonnen voor een gratis dagje kermis. En als jij daarvoor in aanmerking wil komen, dan is het heel makkelijk. Dan moet je even het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp. 085-760-9936. Motiveer wel even een beetje waarom jij deze bon eventueel zou willen hebben. Het is altijd makkelijk voor ons om een keuze te maken. Een goed verhaal wordt beloond, zullen we maar zeggen. Dus als je naar de kermis wil, eventjes ons laten weten via de app of de WhatsApp. 085-760-9936. En in het komende uur, na 8:00, dus tussen 8 en 9, gaan wij de bon weggeven voor vandaag.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Jeffrey Heze. Lokko.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Heze hier. Deze week is mijn nieuwe single Lokko. De Radio J&D Successchijf.
1: Radio J&D.

Schuurmans. Hela ho op deze maandagochtend bij de ochtendshow. En het zit er bijna op voor wat betreft het eerste uur. Voor René Schuurmans draaiden wij ook nog de succeskuip van Jeffrey Ace en Loco. Hey, zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij u terug. En in dat volgende uur van de ochtendshow, dat volgende en laatste uur, gaan wij de dagkaart, oftewel het gratis dagje kermis, weggeven. Voor de kermis in Best. Welke binnenkort weer wordt gehouden. Van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli aanstaande. En als jij een gratis dagje kermis wil beleven in Best, op kosten van Radio JND, eventjes het woordje kermis appen naar de studio. Kleine motivatie erbij waarom jij zou willen winnen. En wie weet word je wel gebeld. Straks ook natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. Fijne muziek, blijf er gewoon bij. De laatste in dit uur, dat is het reetje van Raymond Hermans. Bakker gaat aan de koffie. En ik zou zeggen, tot zo meteen.

0: Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
2: Cafetaria Lievendaal. Lievendaalseweg in Eindhoven.
0: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken, blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen. Er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door files in het zuiden des lands. Werkzaamheden veroorzaken veel extra vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. De A44 is namelijk dicht voor langere tijd tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep op de A4. 25 kilometer file. De vertraging is meer dan 3 kwartier. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file, 1/2 uur vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. 10 kilometer file. De weg is dicht en verkeer kan omrijden via de A16, maar ook via de A2 natuurlijk. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Heteren, 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A59 Zonzeel richting Den Bosch, nog steeds door een kapotte vrachtwagen. 12 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden. 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
1: Robby's Buitengewoon.
2: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
1: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Dus eruit, want

aansluiten voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
1: Turbo op de Turbo.
2: Een hele goede morgen. JND.
3: Willem Bakker.
2: Van harte welkom bij het tweede uur van de Ochtendshow. Zometeen muziek van

0: komt uit Amsterdam.
1: Opgenomen ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Je hoort Kris Kros Amsterdam. En ze komt uit Amsterdam. En daarvoor trapten wij het tweede uur van de ochtendshow af met Tino Martin. Jong en dom, goedemorgen. Fijn dat je ingeschakeld bent bij ons, bij Radio J&D. Tot 9 uur ga je bij ons horen, de J&D ochtendshow. En we hebben wat fijns om weg te geven. Een dagje kermis in Best. Binnenkort, als je daar gratis op onze kosten naartoe wil, dan is het zaak dat je kermissen hebt naar de studio. Kan via de app of de WhatsApp. Verder heb ik hier nog een dinerbon liggen, ter waarde van 100 euro's. Een dinerbon om iets goed te maken. Met je vrouw, met je vriendin, je vriend, je man, je buurman, buurvrouw, je collega. Misschien je leraar. Heb jij iets goed te maken met iemand en wil je dat doen door middel van een

typ. Dan moet je dat eventjes aangeven via de WhatsApp. In het kort even jouw verhaal en wie weet word je benaderd. En heb jij die bon in de pocket? Dan kun jij het goed gaan maken. Terwijl je een vorkje zit te prikken dus bij dobbel 18. Nou, naast de zaken die we weggeven ook de gewone dingen des levens in de ochtendshow. De zaken die je van ons gewend bent. Zo is daar omstreeks 8:15 natuurlijk. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. We hebben de fijne muziek. We hebben onze inbox gewoon opengezet voor jou. Voor als je oorspronkelijk wil laten weten dat je wakker wordt door Bakker. Dat de radio bij jou op je 1D staat. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? Wat ga je vandaag op deze maandag allemaal sjouwen? Laat het allemaal tot ons komen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. Die app is dat. Ook op je vakantieadres. En als je de meest geüpdate versie hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. En als je de app van ons niet hebt, pech gehad, dan hebben we gelukkig nog de WhatsApp 085 760 9936.

0: van Ewert was dat met geld maakt niet gelukkig. En we hadden ook nog...
1: Hashtag JND staat aan.
0: We hadden ook nog Tina van Beek met Stop toch met liegen. Al hier in de ochtendshow op deze vroege ochtend. Hey, laten we eens even kijken wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Ja, heel veel keer zie ik het woordje kermis voorbij komen. En dat heeft toch wel te maken met het mooie feit dat je een gratis dagje kermis kunt winnen bij Radio JND in de ochtendshow. Heel deze week, elke dag geven wij een kaart weg. En als je er kans op wilt maken, even het woordje kermis appen uit de studio. Ook wat hashtagjes die we tegenkomen. Gelukkig blijft deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. Nou, in Etten-Leur staat JND aan bij Benny en bij Ralf. En in Helmond staan we aan. Twee meldingen uit Bokstel. Verder staat JND ook aan in Waalwijk. En bij Gerbert. En Gerbert die schrijft... Ik ben de rotzooi aan het opruimen. Ja, niet zo verantwoordelijk. Want Gerbert die appte ons vanuit Maden vandaan. Dan de schilders van Leen Ruitenberg uit Didam. Die hebben JND aanstaan op een karwei in Doesburg. En vanwege de verwachte hitte zijn ze wat vroeger begonnen vanochtend. Hey, Bakkertje schrijft Leonie uit Veldhoven. Zou jij voor Ruben, mijn vriend, iets van Robert Pater kunnen draaien? Hij wordt 38 jaar en ik wil hem via deze weg van harte feliciteren met zijn verjaardag. Nou, Robert Pater komt eraan. En in de haven van Werkendam wordt ook naar Radio JND geluisterd. Door Wouter Paans. En Wouter Paans die is timmerman. Hij is op dit moment wat bootjes aan het betimmeren.

0: Pindijco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Wel, ik
1: ga trouwen.
2: Van de zaanden uit, dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaanden.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
0: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met veel bijzonderheden op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam bij Wassenaar. Langdurig door werkzaamheden staat het op de A4 helemaal vast. Vanuit Rotterdam naar Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Daarom 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een ongeluk 5 kilometer file bij Afrit Numansdorp. De weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen nog steeds op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 11 kilometer file tussen Waspik en Afrit Heusden. Op de N57 Middelburg Rotterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Hellevoetsluis en Afrit Brielen. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
8: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
9: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
8: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
10: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
9: In 2 muisklikken uw offerte op
8: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
16: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
17: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
18: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
19: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
20: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
21: De nieuwe J&D.

Wesley Bronkhorst. Je weet wel, hij van Amalia. En je hoorde hem met zijn nieuwe single, Ik Drink Rozijn. Laatste half uur van de ochtendshow. En in het laatste half uur van de ochtendshow gaan we een telefoontje plegen met iemand die het woordje kermis heeft geappt. Daar de studio. En die daar ook een kleine motivatie aan toe heeft gevoegd. Waarom hij of zij een dagje gratis naar de kermis wil op kosten van Radio JND. Heel de week gaan wij dat gratis dagje kermis weggeven. Iedere ochtend in de ochtendshow. En wat gaan we in dit laatste half uur nog meer doen? Ja, we hebben straks de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. Ga je onder meer horen waarom dat dit zo'n belangrijke dag is voor de stad Den Bosch. En voor wat de verjaardagen betreft, vandaag een hoop bekende wereldgenoten die hun verjaardag vieren. Onder andere de man die frontman was van de Bronski Beat en later ook van de Communards. Wie was dat ook alweer? Ook is er een sportverslaggever jarig die ook zijn sporen heeft verdiend als songwriter. De man heeft een aantal hits op zijn naam staan. Er is een Amerikaanse zangeres jarig die in de jaren 80 furoren maakte met een aantal hits. En een bekende Amerikaanse actrice die een streepje van achter heeft. Wie zijn het? Je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.

Pitters met Iconisch. En we draaien ook nog Bob Offenberg. Afgelopen zaterdag was hij nog in onze mobiele studio in Maden. Tijdens het Maders Power Weekend. Bob Offenberg, zijn nieuwe single. Nergens anders. En toen was het tijd om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag. Die heet 22 juni. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1929. De Sint-Janskathedraal in Sertogenbosch kreeg toen vanuit Rome de eretitel Basiliek. En in 1980 West-Duitsland won toen in Rome het EK voetbal door België in de finale met 2-1 te verslaan. En dan in 1990... In Berlijn werd toen grenspost Checkpoint Charlie na 29 jaar opgeheven. Het was niet meer nodig. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Nou, dan zien we als eerste op de verjaardagskalender staan Meryl Streep, de Amerikaanse actrice. Ze viert vandaag haar 77ste verjaardag. Cyndi Lauper, die is ook jarig. Amerikaanse zangeres, 73 wordt zij. En Leo Driessen, de sportverslaggever en tevens een songwriter. Hij viert vandaag zijn 71ste verjaardag. Hij is onder meer bekend geworden door Monica van Circus Custers. Dat is van zijn hand. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender. Hij was ooit frontman van de Bronski Beat en de Communards. Ik heb het over Jimmy Somerville. Deze Britse zanger. Hij viert vandaag zijn 65ste verjaardag.

0: Don't Leave Me This Way, de Common Arts. En we draaiden dit niet zonder reden, want Jimmy Somerville, de frontman van de Common Arts, die is hartstikke jarig vandaag. Hij viert zijn 65ste verjaardag.
1: De Radio JND
2: Ochtendshow.
0: De Radio JND Ochtendshow. Heel deze week geven wij gratis dagjes kermis weg in Best. En de kermis in Best die vindt binnenkort plaats. Van vrijdag 3 juli tot en met de 8 juli. Het is sowieso al de gezelligste en de goedkoopste kermis van heel Nederland. En door Radio JND wordt het allemaal prijstechnisch gezien nog aantrekkelijker. Aan de telefoon heb ik Harriet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Harriet, maandag is het vandaag. Heb jij ook al zo'n hekel aan deze dag?
3: Nee.
0: Nee, toch niet?
3: Nee, zeker niet. Het is mooi weer.
0: Ja, zeker. Ja, jij bent een zomerliefhebber?
3: Ja, zeker.
0: Ja, en als je dan gaat kijken wat er het komende week aan zit te komen?
3: Ja, dat is wel een beetje heftig.
0: Over zomer gesproken. Ik zag zelfs temperaturen voorbij komen van 38 graden.
3: Ja.
0: Hey, maar goed, terug naar de orde van de dag. Ik heb voor jou een gratis dagje kermis in Best.
3: Heel fijn.
0: Ja.
3: Ik weet niet wat het inhoudt, maar ik laat me verrassen.
0: Je krijgt voor ons een bon. En daarmee kun je alle attracties langs die erop staan.
3: Oké. Okay.
0: En dan mag je er gratis gebruik van maken.
3: Heel fijn.
0: Daar komt het zo'n beetje op neer.
3: Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, en ben je ooit al eens op de kermis in Best geweest?
3: Nee.
0: Nou, de kermis in Best, dat is... Ja, het dorp Best staat bomvol met attracties. Je weet niet wat je meemaakt.
3: Oké. Dus. Nou, mijn team komt uit Best. Dus ik laat me verrassen ook daar. Ik ben wel de kermis in Tilburg gewend.
0: Ja, nou, oké. Nou. Ik ben benieuwd wat je van Best gaat vinden. Je gaat van ons de bon krijgen en ik zou zeggen van geniet ervan.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, hey, dat was Harriet. Ze komt uit Dongen. En ze heeft dus de eerste bon te pakken. Gratis dagje kermis. Hey, tot zover de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek. Voor de keihard werkende Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En ben jij een keihard werkende Radio JND-luisteraar? Die graag een keer de muziek zou willen bepalen in die 3 uurtjes, dan kan dat. Dan moet je even naar de webstack gaan op het wereldwijde web. Wat daar speciaal voor is ingericht. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aan de slag. Als je daar bent aangekomen op deze plaats, dan vul je gewoon alles in. En dan heb je de garantie dat het helemaal goed gaat komen. En vanmiddag vanaf 4 uur. Na een lange warme werkdag, dan brengt Erik Kerkhoff je weer thuis. JND Middagshow. En wat de Radio JND Ochtendshow betreft, morgenochtend bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer vanaf 7 uur. En ook dan gaan we weer een gratis dagje kermis weggeven in Best.
2: De JND Ochtendshow.
0: Rest me nog jou een fijne maandag toe te gaan wensen. En we spreken elkaar morgenochtend om 7 uur.

0: ook in Boxtelhal de basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stolkboxtel.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: specialistbrabant.nl. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn veel files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 10 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. Op de A4 Rotterdam Amsterdam 26 kilometer stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door werkzaamheden aan de A44. Die is dicht vanaf afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A27 Breda richting Gorkum, een half uur vertraging tussen Hank en knooppunt Gorkum. De weg is daar dicht tot 17 juli. En verkeer rijdt om via de A16 en de A2. Op de A50 Arnhem richting Os staat een file bij Renkum van 5 kilometer. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
6: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
8: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
7: Biedt vakmanschap als geen ander.
2: Deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
9: Turbo op de Turbo.
2: JND. Aan de slag.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen. En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen.
4: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
8: Ik dans met jou de flamenco.
7: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht gaat sneller. A4 Rotterdam Amsterdam, 23 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Veel vertraging, omdat de A44 dicht is tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Tot 1 juli is dat. De A27 Breda richting Gorkum staat het stil in tussen Hank, de brug bij Hank en knooppunt Gorkum, 8 kilometer. Door werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht tot 17 juli. Op de A50 Os Arnhem daardoor veel omrijders tussen Ravenstein en knooppunt Valburg, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
13: Officieel dealer van NBI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hé hey jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
0: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf 4,95.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
1: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: in de wereld van happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld €4.000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. Twee gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was. Kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdië met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdië tegen Saoedi-Arabië. En ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer. Een uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Utrecht. 15 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum staat 8 kilometer file. Ook de A44 is dicht richting Amsterdam. En daarom op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 22 kilometer file. Door een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
5: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
5: Die maken het.
4: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
8: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

Zuidstraatse Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn, 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een uur vertraging door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht tot 13:30 vanmiddag. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 6 kilometer file bij Waardenburg. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Hoogmade. Nog 3 kilometer file. Staat op de A27 een file bij knooppunt Gorkum van 5 kilometer. Door de werkzaamheden is de weg dicht. N208 Sassenheim richting Haarlem bij de N207. 3 kilometer file. En de N279 Roermond Den Bosch is in beide richtingen dicht bij Meijel door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 06-22-22-498.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Kijk nou, de Reddelo!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: De nieuwe J&D app.

0: je eruit, kozijntje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
3: Container Nederland.
2: Mooi, ja.
4: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Bedrijf of personenauto?
5: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: Dit is
8: Radio DND.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 11 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66. En die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb. Maar elk kind moet toegang hebben tot boeken. Waar het ook opgroeit, zegt D66. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Op dit moment tussen Amersfoort-Noord en Barneveld in 9 kilometer file. Door politieonderzoek na een ongeluk zijn 2 rijstroken tot 1:30 vanmiddag dicht. Omrijden kan via Utrecht via de A28, A27 en de A12. Verder staat er een file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem door werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem 5 kilometer file. En er staat nog een file op de N279 Roermond en Bos. Bij Meijel is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Heb jij ze ook al geproefd?
12: Huh, wat bedoel je?
11: De gehaktballen van de Ballenkoning.
12: De Ballenkoning?
11: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
12: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
13: Cafetaria Henry's Place. Nieuwstraat 46 in Zon.
11: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
14: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
15: Robby's Buitengewoon.
14: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
15: Robby's Buitengewoon.
14: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
16: Stap in de wereld van Hoppencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
17: Kom werken bij Van Hoppencontainers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhoppen.nl.
7: Deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
18: Turbo op de Turbo.
7: JND. Aan de slag.
19: Aan de slag.

0: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 9 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht tot 2:30 vanmiddag. Een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg. 10 kilometer door de werkzaamheden op de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
8: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
9: Welk?
8: Ik ga trouwen.
9: Anders aan de net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
8: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
9: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
10: Hallo, waar gaan we heen met het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer.
11: Al je afval aan de kant.
10: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
11: rolcontainernederland.nl.
13: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
14: Ben jij over je vloer aan het matten?
15: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
16: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
17: Lemmenvloeren.nl.
18: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
19: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
18: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
20: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
20: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
21: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.

0: je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Buchholz. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen. En ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
8: 5859 57.
7: Of kijk op henk.jobs.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven.
10: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Win deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
13: Turbo op de Turbo.
14: JND. Jouw Nederlandse dag.
12: Jouw Nederlandse dag.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: GND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk nog steeds op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 9 kilometer stilstaand verkeer. Door politieonderzoek, 2 rijstroken dicht. Nog een uur waarschijnlijk is dat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is het druk tussen Eurmond en Wessum. 16 kilometer file tussen Nederweert en Leende. 14 kilometer door mensen die terugkomen van het festival Pinkpop. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 9 kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht door opruimwerkzaamheden en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Met 10 jaar garantie.
7: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
8: Als u

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Iedere werkdag...

0: als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fons Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
1: Slagerij Fons Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Boxtel.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat
2: het goed staat. Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
6: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Dit is Radio JND. Elke dag
8: jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 1 uur.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken? Dat wordt dus onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld over 10 kilometer. Een uur vertraging tot ongeveer 1:30. Zijn 2 rijstroken dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven. Terugkeerders van Pinkpop tussen Born en Wessem 15 kilometer langzaam rijden. Tussen Kelpen-Oler en Leende ook nog eens 15 kilometer erbij. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 7 kilometer file bij Woerden. Door opruimwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Er ligt olie op de weg namelijk. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strandnulde en afrit Ermelo 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
12: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: rocks.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
4: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
5: Ja, die Snoeien Luiten.
4: Die maken het.
3: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
4: Die maken het.
3: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 140 kilometer file. De meeste file staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer met wel een uur vertraging. De politie doet daar nog onderzoek. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kelpen-Oler en Leende, 15 kilometer met een half uur vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg nog 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, bij de afrit Ermelo, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Gebruikte bouwmaterialen.
11: En nooit te veel betalen.
12: Gaan ze bij de vleuten halen.
11: 25.000 vierkante meter.
12: Goeie koper dan de bouwmeid. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Attentie!
15: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
16: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
17: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
18: Tweedehands auto.
17: Hallo, met wie?
19: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
17: Oké, komt-ie.
18: GTI.
17: Oh, oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
5: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
6: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
7: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
8: Kijk nou, de Reddelouw.
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de allerbeste

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad. Daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn was door een ongeluk veel vertraging bij Barneveld. De weg is weer vrij. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Lenen 14 kilometer file. Mensen die terugkeren van Pinkpop. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij afrit Ermelo 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
7: Wie van Elektra houdt.
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En

0: deze week op Radio J&D. Eén dagje gratis, kermis best. Luister naar de J&D ochtendshow. App kermis naar de studio. En win.
1: Turbo op de turbo.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Jouw Nederlandse dag.

0: nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
1: Robby's Buitengewoon!
0: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
1: Robby's Buitengewoon!
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Als u

0: Gehaktspecialistbrabant.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de ballenkoning verkopen?
2: Cafetaria Bliksembos, Hoofduren in Eindhoven.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: GND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Waterberg. A27 Breda Utrecht voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. En A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A73 naar Nijmegen heb je tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden een half uur extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Uw tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol. Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 3 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: J&D Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven heb je bij Boxtel Noord een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg door een vrachtwagen met pech. A27 naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes 20 minuten extra. En de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank doe je 25 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Ermelo een kwartier extra door een spoedreparatie. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: In de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
9: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
11: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
11: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
11: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
11: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CRGriekseIO.
12: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
13: Welk?
12: Ik ga trouwen.
13: Van de zaanden toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
12: Ja, yeah, maar ik geef een heel school feest. Bij Brabantland Catering.
13: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaanden.
14: Yeah.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
4: Ik dans met jou de flamenco.
3: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
5: Bel even met Henk.
6: Ja, bel even met Henk.
5: Bel even met Henk.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 5859 57.
6: Of kijk op henk.jobs.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg 10 minuten extra. A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle bij Ermelo door een spoedreparatie. Dan is de A58 Tilburg-Breda afgesloten tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg-Reeshof. Er is daar een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
11: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
10: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
11: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
12: Holy moly!
13: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
14: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
13: En altijd met hoog rendementsglas.
15: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
13: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
16: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
17: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
16: Biedt vakmanschap als geen ander.
18: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
3: Radio JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Xei-U-M-I.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
2: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
1: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 260 kilometer file. Op een aantal wegen heb je extra vertraging door ongelukken, zoals de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dan staat het stil op de A16 Rotterdam-Breda. Over 3 kilometer voor de Drechttunnel wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Ermelo 20 minuten extra door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum-West ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A58 richting Breda vanuit Eindhoven tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Hé jongen, als je echt lekker wil barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
2: Slagerij Van's Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Attention!
0: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. Win deze week op Radio JND één dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win
2: Turbo op de Turbo.
3: Van der Voorst.
4: Welkom bij de middagshow voor maandag de 22e van juni. Sabrina Tina Martin hier, Graf Dame komt eraan. Eerst hoor je Jesse Prins.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: Dit is 1%.

0: Guido van der Graaf hoorde je. En ciao, doei, adios.
1: Radio JND, Erik Kerkhof.
0: Heeft nog een weekje vakantie, daarom Koen hier stand-in met de middagshow van JND. En wat een start zeg van deze week. Vandaag gewoon 30 graden. Het is droog en ronduit zonnig bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Komen de maxima uit op 31 graden. Ja, en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm met 30 tot lokaal 33 graden. En de dagen daarna verlopen zonovergoten en heet. En vanaf woensdag wordt het op grote schaal in de provincie ruim 35 graden. Nou, vrijdag lokaal 39 graden. Dus dit is nog zeker niet het warmste puntje wat we gaan meemaken. Hey, welkom bij de JND Middagshow. Aan mij de eer om je vandaag richting huis te helpen met de beste muziek ter wereld. Jorieke Sterker komt eraan, goed geboerd. En ook Pieter Allen ga je horen. En Raymond Herman zometeen.
1: Radio JND, Erik Kerkhof.
0: Is nog een weekje afwezig, daarom Koen hier. En ik meld mij met hele fijne hits van onder andere deze man. Die mag niet ontbreken in de middagshow. Tino Martin, zij zal er altijd voor me zijn.
2: Het

Marjorieke Sterkhoor die goed geboord heeft. Onder andere de anthem gemaakt voor Maders Power Weekend, waar we afgelopen week met de Radio J&D Studio waren. Het grootste tractor- en truckpooling evenement van heel Europa. Wat een groot feest was dat, zeg. En onder andere Marjorieke Sterke trad erop met band. En wat een goede show, zeg. Echt fantastisch leuk. Ze is er nog langs geweest bij ons in de studio. Gepraat over haar nieuwe single. En er komt dus een nieuwe EP aan. Vandaar binnenkort. Wanneer die uitkomt is nog even een verrassing. Maar bij J&D ga je er zeker meer over horen. Nu!

0: Trommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via trommel18.nl.
1: Trommel 18, grill en bar.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfort. Tabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 350 kilometer file. Dit zijn de meest opvallende zaken nu. De A2 bij Den Bosch richting Utrecht tussen het Michelsgestel en Waardenburg. 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, ook 25 minuten extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En de A16 dan van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtse Plein en Dordrecht. 35 minuten vertraging. De Drechtenoord staat even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Nijkerk en Ermelo een kwartier extra nodig door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
5: Je maakt de top met Leidingshop.
4: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenhakker 1 in Bergijk.
5: Je maakt de top met Leidingshop.nl.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
4: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
2: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
2: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
1: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
2: De JND Middagshow.

toch even vragen om even je agenda open te klappen, mocht je daar gelegenheid voor hebben. 21 november, het lijkt nog ver weg. En met deze temperaturen wil je totaal niet denken aan een winterfeestje, maar je kan er maar beter op tijd bij zijn, want we verwachten weer volle bak. Het J&D Winterfestival gaat dan plaatsvinden op 21 november, een zaterdag, in Event Center, Indoor Aquabest. En ik zou het leuk vinden om je daar te ontmoeten. 21 november, je tickets kan je nu scoren via jndwinterfestival.nl in de early bird. Dus daarom extra goedkoop, dus grijp je kans, jndwinterfestival.nl. Justin de Wild komt eraan, cheerio, zometeen ook Mike Versteeg zijn nieuwste. En eerst hoor je Donnie met Marco Schuitmaker en Russo. Dit is Losse Pols.

30 draaiden wij hier op Radio JND. Deze week bij Willem in de Ochtendshow. Een dagje kermis best te winnen. Als je het woordje kermis hebt naar 085-760-9936. Ja, die kermis die trekt meer dan 300.000 bezoekers per jaar. Start over 10 dagen en 20 uur. En het is de goedkoopste kermis van Nederland. Daar wil je gewoon bij zijn. Maar hij gaat open vanaf 3 juli. En JND levert jou een gratis dagje kermis best als je het woord kermis hebt naar de JND studio. Lotje komt eraan. En ook de nieuwe van Mike Verstegen, Donna Summer. And this time, I know it's for real.

De middagshow van J&D met Lustrum, UVSV, de studentenvereniging uit Utrecht, die nog steeds wereldberoemd zijn geworden met dit liedje. Lotje hoorde je daarvoor nog Donna Summer en zo meteen Jan van Est hier. En eerst de nieuwste van Mike Versteeg.

0: bedrijfstalent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Wie van Electrahouse?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
6: Kijk nou, de Renelo!
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de

0: van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een misscherpe prijs?
1: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
0: En je leest al vanaf €200 per maand.
1: Tot ziens bij Mazenland.
0: 2008 in Zon.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Ouderenorganisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de twee zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 400 kilometer file. Het is druk bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En dat komt door de afgesloten A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar zijn werkzaamheden. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Dordrecht 35 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 20 minuten extra. Dan de N256 Goes-Zierikzee. Heb je bij de Zeelandbrug een half uur vertraging en de andere kant op 20 minuten extra. Daar is daar een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
7: Van Schijndel.
8: Kerkstraat 7 in Geffen.
7: Bedrijfskleding.
5: In twee muis klikken uw offerte op
4: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
10: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
11: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
12: Ondernemers opgelet.
13: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
14: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
15: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
15: De mooiste tegels voor

0: Phone van der Force.
1: Brengt je veilig thuis vandaag met Marianne Rosenberg aan de weg. Ook Django komt eraan. En Suzanne Freek hoor je naar Jan Biggel.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: Dit is ons moeder Zenoch.
2: Radio J&D.
3: Beste vrienden.

0: Vrijdagshow van JND met Suzanne Freek. Je hoort de weg van jou. En daarvoor nog Jan Biggel en ons moederzenog.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: En we laten er even afzien als we dan tenminste praten over het warme weer. Even kijken wat vanavond het weer gaat doen. Vanavond nog lang warm met zomerse temperaturen. En vanavond blijft het wel vrij helder. Het koelt af naar een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm met lokaal 33 graden. Dagen daarna verlopen zonovergoten en heet. Vanaf woensdag wordt het op grote schaal in de provincie ruim 35 graden. En vrijdag kans op lokaal 39 graden. Poh, wat warm. Het komende weekend is er dan ook weer kans op een onweersbui. Altijd een beetje wat, ja, toch wel een beetje verhouding houdt met het weer hier in Nederland. Hè. Als het heel lang warm is, dan krijgen we ook weer kans op een onweersbui. Hey, welkom. Dit is de middagshow van JND. Wij brengen je thuis met de meest fijne muziek ter wereld. Jouw Nederlandse dag eindigt hier zo. En ja, we maken je weer klaar voor een nieuwe dag. En deze week zei ik al net, een dagje kermis best te winnen bij Willem in de ochtendshow. Als je kermis app na de radio JND studio. Over maar liefst 10 dagen gaat die kermis van starten. En dan wordt het één groot gezellig feest. Ja.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Met heel veel lekkere hits op de playlist. Geen Erik deze week, maar Koen hier stand-in voor Erik. Marianne Rosenberg komt eraan. En ook André Hazes.

Een echte J&D Classic, Marianne Rosenberg uit 76. En echt bimbidoo! Daarvoor nog een Django, waarom ben jij gegaan? En ook Suzanne Freke hoorde je weg van jou in de middagshow van J&D. Met onderweg René Schuurmans, al wil ik 10 miljoen. En René Riva komt eraan met Shellavi. Zometeen hier aan het einde van je werkdag. Eerst, zoals beloofd, een liedje van Hazes uit 2016. Wat is de waarheid?

0: Rookboxel.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op de maandag. Met de meeste vertraging nu in de Randstad en in Brabant. Zoals op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 35 minuten vertraging. Er zitten veel mensen tussen die moeten omrijden omdat de A27 langdurig dicht is. Richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. En dat is vanwege werkzaamheden. Op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht 20 minuten vertraging. Dan de A27, Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Bij het knooppunt Gorkum word je de A15 opgestuurd. En de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen bij de Zeelandbrug minstens 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Over de grootste collectie tuinmeubelen naar...
11: Robby's Buitengewoon.
10: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer... met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
11: Robby's Buitengewoon.
10: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom... aan de Hoofdstraat in Hogeloon. Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
12: Huh, wat bedoel je?
10: De gehaktballen van de Ballenkoning.
12: De Ballenkoning?
10: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
12: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
13: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
14: De Broodjesbus. Bij de Mediamarkt op Eckersrijdzon.
10: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
15: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
16: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
17: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
18: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
16: ABN. Met de M van Magnifiek.
7: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
19: Jouw Nederlandse dag start hier.
7: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
19: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
20: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow.
19: Iedere werkdag van 7 tot 9.
7: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
7: Koen van der Vorst.

Ook met zijn eigen single, De Leeuw komt eraan. Speciaal voor het WK natuurlijk. En gisteren stond hij zelf dan gewoon op Pinkpop. Ja, gewoon als bezoeker. Lekker normaal gebleven, die jongen. Je hoort hem samen met Leeuw Kleine en de Amsterdamse zomer net na 5:30. Dit is J&D, zo meteen hier. Jeroen van Zelst en ook UB40 komt eraan. En eerst Sierra Madre. Dit is Stef Eckel.

de nacht, Jeroen van Zelst. Deze man gaat ook onwijs veel met de tijd mee, want ik vond het wel leuk. Hij stond gisteravond, als ik het goed zeg, in Hapert. En ja, daar stond hij zelfs gewoon de hit van Rutger van Barneveld, De Zwoele Zomernachten, te zingen op het podium. Kan alles deze man. Griekse nacht draaiden wij van hem. Daarvoor nog Stef Ekkel en Sierra Madre. Het is 17:45 bijna. Je hebt JND aanstaan. De Radio JND succes schrijft. De meest belangrijke track van deze week ga je zo horen. En die is in handen van Jeffrey Hezen, Loco. En ook Miss Montreal met Schuilen komt eraan. En een liedje van Jaman. Olaila hoor je na een JND Classic van UB40. Dit is Kings.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Hezen. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.
3: Radio J&D.

Schrijf van Radio JND in handen van Jeffrey Hezen deze week met Loco. En daarvoor nog Jaman, Olaila en ook UB40 hoorde je met Kings in Town. Het is bijna 6 uur. De maandagavond van JND komt eraan. En morgenochtend om 7 uur is Willem Bakker terug met de JND Ochtendshow. En daarin kans deze week op een dagje gratis kermisbest. Als je het woordje kermis hebt na de JND studio via 085-760-9936. Morgenochtend bij Willem om 7 uur. Meer kans daarop. En vergeet niet je tickets voor het Winterfestival te scoren. Ik spreek je morgen weer om 4 uur voor de middagshow.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Dit is
8: Radio DND.
10: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij J&D hoor je thuis.
9: 6 uur.
11: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het laks weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7.000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Er staat nog 235 kilometer file op een aantal wegen. Vooral in Brabant moet je nog veel geduld hebben. Zoals de A2 richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je 35 minuten langer over. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afgesloten A27 richting Utrecht. De weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. Dan naar het westen van Brabant. De A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Doe je er een half uur langer over door een ongeluk. En daardoor loopt het weer vast op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en Knoopend Markiezaad heb je 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en het Knoopend Prins Klausplein staat 14 kilometer. Die doet er een half uur langer over vanwege een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.
14: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
15: Welk?
14: Ik ga trouwen.
15: Van de zaande toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
14: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
15: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
16: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengriem.nl.
17: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
18: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
17: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: Win deze week op Radio JND één dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio en win.
19: Turbo op de Turbo.
20: JND. Jouw Nederlandse dag.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
7: 58597
6: of kijk op henk.jobs.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ippenburg en Hofvliet, 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en kost je dat 3 kwartier extra. Diezelfde A4, maar dan vanuit Amsterdam, tussen Zoeterwoude en knooppunt Prins Klausplein, 20 minuten vertraging. Zijn rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, tussen Nijmegen en Malden, 1/2 uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. En een ongeluk op de N256 van Zierikzee naar Goes kost je een uur extra tussen Zierikzee-Zuid en Colijnsplaat. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
14: Vakmanschap als geen ander.
15: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

strijders van de ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen weer naar je toe. Gehaktbal. Donderdag is

0: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de flamenco.
1: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: een uur.
1: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijk ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daar voor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 20 minuten vertraging tussen Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Andere kant op de A4. Voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De A73 Nijmegen-Venlo tussen Nijmegen en Malde doe je er 10 minuten langer over door een ongeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Win deze week op Radio JND één dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
8: Turbo op de Turbo.
7: JND. De avond van JND.
9: Van JND. Van JND. Hoor je thuis. Radio JND.
10: Ik drink water. Jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Tegel eruit!

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy. Energy, met de E van impact.
3: Wie gaat ermee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsberg heb je 5 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Ook een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda, tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord. Staat 4 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pessers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
5: Slagerij Fons Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: De avond van J&D.

0: u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been, dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto!
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands!
2: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Tegel eruit, boompje erin.
2: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het tuinafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 grill en bar.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.

0: Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is holy, uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
11: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
12: Ook bij je thuis.
13: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
14: Goedenavond. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Ben jij over je vloer aan het matten?
11: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren. En tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
17: Lemon Design Vloeren in sommeren.
18: Lemmenvloeren.nl.
19: Iedere werkdag.

0: gaan.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Jeffrey Heze. Loco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Heze hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.
1: Radio JND.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
2: Ja, die! Snoeijen-Luijten!
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Attention! Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. Dit is
4: Radio JND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 9 uur.
5: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Ga ze bij de vleuten halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
9: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Deze week op Radio JND. Eén dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win
3: Turbo op de Turbo.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Ja, het is er dan toch van gekomen.
5: Welk?
4: Ik ga trouwen.
5: Van de zaanden uit, dan ga je zeker niet wijs. Begint er niet aan.
4: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
5: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
6: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
3: Tegelhalbrabant.nl.
7: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialf had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialf nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Win deze week op Radio JND één dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio en win.
3: Turbo op de turbo.
0: De avond van JND.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Nieuwsradio.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Ken je Stolk in Boxtelhal? De basis.

0: op stookboksel.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
3: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
1: ABN. Met de M van Magnifiek.
4: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
5: Bel even met Henk.
6: Ja, bel even met Henk.
5: Bel even met Henk.
6: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
5: 585957.
6: Of kijk op henk.jobs.
7: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
13: Robby's Buitengewoon!
12: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
13: Robby's Buitengewoon!
12: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
8: De nieuwe J&D

0: prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Die vakmanschap als geen ander.
2: Kijk nou, de Reddelo!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 06-22-22-498.
6: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Laukerkhof.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record, dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online? Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.

je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch super goedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl. Goedenavond! Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
6: Ik dans met jou de flamenco.
5: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
7: Willem met de Ochtendshow.
0: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: Oké.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Jeffrey Hezen. Loco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeffrey Hezen hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio JND Successchijf.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend, omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
3: Turbo op de turbo.
2: De nacht van JND. JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeffrey Heze. Loco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeffrey Heze hier. Deze week is mijn nieuwe single Loco. De Radio J&D Successchijf.

0: Sunday hoor je thuis.
1: 1 uur. Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan. En daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Win deze week op Radio JND. 1 dagje gratis Kermis Best. Luister naar de JND Ochtendshow. App Kermis naar de studio. En win.
2: Turbo op de Turbo.
0: De nacht van JND.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beau met BEAU.
0: Iedere werkdag brengt je

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten twee mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.